0: Ik weet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
2: Wij zullen je beschermen.
1: Voel even waar je zit.
3: Ze hebben op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief
4: is.
3: Hebben ze graag.
4: En wat is er een leiding geven die zegt?
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
3: Dat krijg je gekregen. Men moet die man plat spuiten.
4: Men moet die man plat spuiten.
5: Vous êtes dans l'impasse.